0: Wil chillen en ze belt me nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen.
1: Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoogte, grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies, we slapen niet knuffel.